op het, zie me weer te vrij. We zo in met de zees, we zo in met zie mij in de meer, meer zie je weer te vrij. Vrij die dag even, zijn niet zo beetje zo bleef. Op het, zie me weer te vrij.